Beste luisteraars, welkom bij Folk It Nordic Sounds. Daniel Nestabo is een singer-songwriter uit de Faroe die niet of nauwelijks in zijn moedertaal zingt. Hij zingt in het Engels. Desondanks is hij een van de meest gevraagde tekstschrijvers uit het eilandenrijk. Zijn eigen productie beperkt zich tot 3 albums met de formatie Daniel. 5 voorbeelden uit de debuut-cd The Palace.

volgers van Nordic Sounds zullen onmiddellijk een gelijkenis met de muziek van Avengin, de groep uit de voorgaande aflevering, hebben opgemerkt. Ja, dat klopt, want voorman Kim Rafael Nieberg studeerde samen met Daniel Anestabo aan het conservatorium. Anestabo schrijft teksten voor Avengin, zoals op hun laatste album Klingra. Maar de muzikale verwevenheid strekt zich verder uit. Nieberg is de arrangeur van de composities van Daniel en is tevens vast groepslid op mandoline.

Anne Stabo stamt uit een politiek georiënteerde familie. Zowel zijn moeder als opa en overgrootvader vervulden ministeriële posten in de Vareur. Ondanks dat Daniel koos voor een muzikale carrière, staan zijn teksten nooit ver van politieke onderwerpen af. Alleen zijn ze meer beschouwend en filosofisch van aard. Ze zijn niet zozeer sturend of dwingende gedachten. Daniel noemt de Brits-Amerikaanse schrijver T.S. Eliot zijn grote inspirator. Over zijn muzikale kompas zegt hij zelf, ik citeer, ik denk dat je Europese klassieke muziek kan herkennen, samen met wat rock, pop en klezmer. Mijn achtergronden liggen in folk- en balkanmuziek, maar Daniel kun je pop noemen.

De opbouw van Daniels drie cd's volgen eenzelfde patroon. Korte, intermezzo-achtige nummers worden afgewisseld met langere stukken. Zo zijn er klassiek georiënteerde stukken met veel strijkers, het lijkt wel een soort mini-symfonie. Daarnaast pittige uptempo-nummers met staccato-ritmes. Een derde element zijn de soms hilarische cabareteske songs. Aan het einde volgen meer romantisch getinte songs met de piano en de stem van Daniel centraal. Ze worden alle door de vaste begeleidingsband uitgevoerd met piano, mandoline, klarinet, gitaar, toetsen, bas en drums. Incidenteel volgt aanvulling met strijkers en blazers.

0: Tot slot van deze Nordic Sounds een track van Danielle die vrijwel alle ingrediënten bevat die we hiervoor hebben benoemd. Het is de titelsong van zijn laatste album Time. Nordic Sounds wordt samengesteld door Marius Roetings.
1: Faster than the sun and the stars stand still. The clouds move faster when you're lying on your back. Looking at stars till they don't look back. Don't go too fast, don't dwell in the past. You'll find it, but just if you're late. Just past the point of no return. There's a song that's never been.

Omdat we nog een kwartier tijd over hebben, gaan we verder met dit programma met een aantal liederen van de cd Wanderlust van Kiran Aluwalia. Deze cd kreeg van het magazine Songlines de Music Award voor de Newcomer Category. U hoort vier nummers.

En dat was het slot van deze Concertzender live aflevering met muziek van Kieran Alualia en het Zapp String Quartet vanuit de Noorderkerk in Amsterdam op 22 november 2008. Opgenomen voor de Concertzender door Rolf Buis. Het programma werd samengesteld door Caroline Claire. En alles is natuurlijk nog eens na te lezen en terug te luisteren op www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Dit is Wereld Mineralen. Vandaag hoort u vier heel verschillende cd's. Djeli Moussa Kondé, Loki Terra, Mariana Bobone en Louisian Legends. We beginnen met Djeli Moussa Kondé en zijn cd Djeli. Djeli Moussa Kondé is afkomstig uit Guinea-Conakry en, zoals de naam al doet vermoeden, een telg uit een griot-familie. Hij bespeelt de kora met een duizelingwekkend gemak en heeft duidelijk goed naar het werk van zijn oudere collega Toumani Diabaté geluisterd. De liedjes op deze cd zijn van zijn eigen hand en hij zingt ook niet onverdienstelijk. Djeli is een lekker swingend album waarin de in Parijs wonende Condé gebruik maakt van genres als flamenco, dunya, salsa, dalla moroya en reggae, Menil Montant. Van dit album draaien we nu vier nummers. Membe, Ntala, Le Dernier Regard de Gorée en nu eerst Nafi.

Dat was Cora-speler en zanger Djili Moussa Kondé met de cd Djili. We gaan verder met het wereldmuziekcollectief Lokiterra. Hun muziek spreidt zich uit over vele continenten en landen. Het geluid van dit muzikale collectief lijkt als vertrekpunt jazz fusion te hebben, maar dan gaat de reis door naar de staten van Bangladesh, de Afrobeat clubs van Nigeria, de cantinas van Cuba en de stranden van Brazilië. U hoort drie nummers van het album Che Guevara's Rickshaw Diaries.

0: Dat je er bent.
1: Dat is wel een eer, he, om bij zo'n concert te zijn.
0: Vind je het leuk?
1: Ja.
0: Ja. En je bent ook niet zo vaak in de buurt, want je woont helemaal in Zeeland. Hè? Hoe ken jij Philip en Hannah?
1: Ik heb hem denk ik nu 3 jaar geleden gezien op een festival in Engeland. En ik was zo onder de indruk dat ik zoiets had van, hier moet ik wat mee.
0: Ja, terwijl je toch een beetje gehad had met de folk.
1: Ja, ik heb jarenlang concerten georganiseerd en tournees. En dat werd steeds minder en minder. Omdat het aantal... Theaters geen folk meer. Een heleboel theaters programmeren geen folkmuziek meer. Clubs namen af. En ik had zoiets van... Het kost zoveel moeite om een tournee te organiseren. Dat levert meer frustratie dan plezier op.
0: Maar toen bloeide de liefde weer op.
1: Ja, ik had zoiets van... Ik ga nog 1 keer een uitzondering maken.
0: En dat is ook volkomen terecht, denk ik, als ik hen zo hoor spelen vanavond. Want waar gaat dit toe leiden met Philip en Hannah?
1: Ja, geen idee. Nee.
0: Er stonden al zeer lovende woorden op hun site. Iemand schreef een prachtig compliment in The Guardian. Dat dit een nieuw prachtig folkduo is wat aan de horizon is komen opdoemen. En dat zij een soort nieuwe generatie zijn. Zie je dat ook zo?
1: Ja, nou in Engeland zijn er best nog redelijk relatief jonge mensen die de folkmuziek weer oppikken. Maar wat ik vooral aan dit duo heel goed vind, is dat zij verschillende stijlen combineren tot iets nieuws.
0: Ken je dat geluid al van net, dat beatboxen?
1: Toen op dat festival viel ik van mijn stoel toen ik dat zag.
0: Ja.
1: Ik denk, hoe kan dit?
0: Maar dat is toch een hele mooie integratie van nieuwe wetsen.
1: Dat is precies wat ik bedoel. Je kan altijd naspelen wat je gehoord hebt of kent, maar zij voegen dingen toe. En ik denk dat dat ook een kenmerk van folkmuziek is. Folkmuziek is niet kopiëren, maar dat is ontwikkelen. En dat doen zij, ook met de Indiaanse invloeden. Combinatie tussen Americana en Britse muziek, Keltische muziek. Het is een melting pot, maar het is geen ratje toe.
0: Nee. En hoe zet jij dat dan af tegen de ontwikkeling van folk in Nederland? Want je zei net, het was steeds moeilijker voor je om optredens te slijten, zal ik maar oneerbiedig zeggen.
1: Ja.
0: Hoe komt het dat het hier zo af lijkt te zakken, laat ik het dan zo zeggen?
1: Folkmuziek in Nederland stamt eigenlijk nog uit de periode halverwege 70e jaren van de voorgaande eeuw. Fungus is natuurlijk een heel beroemde folkgroep in Nederland geweest. Maar sinds die tijd hebben we niet zoveel ontwikkeling, vooral wat onze eigen cultuur betreft. We zijn wel allemaal dingen gaan kopiëren. De klezmer, de zydeco, allerlei andere stijlen.
0: Ja,
1: die.
0: De Balkan, de sound van de Paonies.
1: De Cubaanse muziek, we zijn het allemaal gaan kopiëren.
0: Maar
1: we hebben geen eigen draagkracht, denk ik. En met als gevolg dat jongeren die muziek niet meer gaan spelen. En daardoor ook het publiek. De gemiddelde leeftijd in de folkclubs, denk ik, is positief 50 plus.
0: 50 plus?
1: Ja.
0: Dus je hebt een jongere aanwas nodig eigenlijk.
1: Ja,
0: maar waar
1: zie
0: kan
1: je...
0: die dan van komen?
1: Ja, dat is een probleem, omdat er eigenlijk helemaal niks meer aan folkmuziek gedaan wordt. In het Nederlands zingen ze ook al besmet. Tenzij het dan popmuziek... Want dat mag ineens wel.
0: Dat
1: maar
0: mag het wel, hè?
1: Nederlandse talige liedjes mag eigenlijk niet. Of het is weer cabaret en dan is het ook weer leuk. Dus ja, ik denk dat we... Ik ben zeer negatief over de ontwikkeling van de Nederlandstalige of Nederlandse folkmuziek. Ik denk dat we die slag al verloren hebben. En dat het eigenlijk alleen maar in de archieven blijft. Gelukkig zijn er nog mensen bezig.
0: Nou ja, wellicht dat de tijd toch gekeerd kan worden door zo'n combinatie bijvoorbeeld ook weer van Bert Ridderbos, Linde Nijland en Fred Piet die hier geweest zijn, hè? Ja. Ex-Fungus. Dus wie weet. En wie weet wat Philip en Hannah nog allemaal voor elkaar krijgen. Maar ja, die komen helaas van bij de buren. Die zijn niet van onszelf natuurlijk.
1: En dat is op zich ook niet erg als er maar nieuwe mensen aangetrokken worden en men weer het idee krijgt van, hé, zoiets willen wij ook gaan doen.
0: Ja.
1: En dan niet meer alleen kopiëren, maar vooral je eigen ontwikkeling gaan volgen, ontwikkelen.
0: Als we ze vinden in Nederland, dan slepen we ze gelijk hier naar de studio van Acoustic Roots om het te bevorderen, Marius. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. En ga nog met ons genieten van Philip en Hannah. Marius Roeting was dat. Gewaardeerd concertzender medewerker al heel lang. Hoe lang al, Marius? Werk je hier?
2: 8 jaar.
0: Hij gaat er heel diep over nadenken. Hij zegt 8 jaar. Goed. Philip en Hannah, the floor is yours again. What's your next song?
2: We're going to do a song by James Taylor called Close Your Eyes.
0: Close Your Eyes. We all close our eyes.

Thank you. Marius Roeting is al heel lang programmamaker bij de concertzender van de programma's Discover en Folk It. Een oude rot in de folk, kunnen we dus wel zeggen. En hij zit ook in het selecte publiek wat hier bij het optreden mag zijn van Philip en Hannah. Marius, mag ik je uitnodigen om even te gaan zitten bij mij?

0: Fantastic. An old song with new influences, musical influences. Thank you. Right. Philip and Hannah, thank you so much. We've got 3 minutes left in this program in Acoustic Roots. So I think we've time for one more song. Are we going to manage?
1: Yeah, we'll have to play it very fast.
0: Okay. Thank you so much. Dit was Acoustic Roots, zeg ik erbij. Presentatie Karin van den Boogaert. En Hans Meerman natuurlijk. En techniek ook al. Hans Meerman. Hans Meerman doet een hoop bij Acoustic Roots. En volgende maand zijn we er gewoon samen weer. Elke derde donderdag. Elke derde vrijdag van de maand. U weet het, is Acoustic Roots er bij de concertzender. Dan gaan we nu voor de laatste keer luisteren naar Philip en Hannah.

In ons programma Wereldmineralen laten wij u nieuwe cd's horen. Zojuist draaiden we het nummer Encantos van de zesde cd van zangeres Sumar en die cd heet Silentia. Sumar is oorspronkelijk afkomstig uit Brazilië, maar woont al heel wat jaartjes in Amsterdam. Haar nieuwe album produceerde ze zelf met Vincent Segal als musical director. Sumar hoorde op YouTube Segal als cellist improviseren met de Malinese kora-speler Baleke Sissoko en wist dat dit het geluid was dat ze zocht voor haar nieuwe album Silentia. Het is een zeer fraaie cd geworden waarvan wij u nog drie nummers laten horen. Justo, King in Nunking, maar allereerst Cora Cavaquinho.

Dit waren drie nummers van zangeres Sumar van haar zesde album Silencia. De groep El Junta Caraveras is opgericht door de Argentijnse multi-instrumentalist Enrique Quique Noviello. Hij reisde met zijn bandoneon en saxofoon vanuit Buenos Aires naar Europa. En hij hoopte werk te vinden. Samen met andere, gedreven en eveneens werkzoekende migranten, leefden die in kraakpanden. Hun muziek versmolt met de klanken van de grote stad. Met de tweede cd, Twists and Turns, bouwt Enrique Noviello aan de nieuwe generatie tango. Het is een fusie van tango, jazz, hip-hop, rock en Latin dance music. Live optredens van deze groep zijn heel spannend. We hebben opname gemaakt van hun liveconcert in Corso. En dat is gebeurd in Den Haag op 20 februari 2015. Binnenkort zullen we dit uitzenden in Concertzender Live. We laten nu vier tracks horen. En in het tweede nummer, Gönlum Sensis Olmas, hoort u zangeres Senza Moritz.

is een zeer melodieuze zangeres die ook vaak haar eigen teksten en muziek schrijft. Ze wordt begeleid door uitstekende muzikanten, zoals de Portugese gitarist Tu Viegas. We draaien drie nummers. Van u het tweede nummer, Con Toda Palabra, misschien nog kent van de helaas veel te jong overleden zangeres Laza de Cela.

hoorde een gedeelte van de CD Dia Novo van de Portugese zangeres Vivian. U kunt nu luisteren naar de CD Safar van Imet Alibi. Imet Alibi is een Tunesische percussionist die met veel muzikanten heeft gespeeld, van de rockband Boukakes tot Rachid Taha. Hij heeft nu een fusion sound gecreëerd waarin drums worden gemixt met digitale beats, keyboards, viool, accordeon, kanoen en neefluit. Het openingsnummer, Pour quelques dinars de plus, klinkt als de filmmuziek van Ennio Morricone voor een klassieke spaghetti-western. In het nummer Magnassi hoor je gitarist en co-producent Justin Adams en de Tunesische vocalist Emile Matlouti.

Ja, u hoorde allemaal verschillende nummers van de verschillende cd's die Monika Akihari en Niels Brouwer gemaakt hebben. Monika Akihari en Niels Brouwer die spelen hun akoestische muziek gebaseerd op een tapisserie van folk, hedendaagse klanken en improvisatie in verschillende bezettingen. Als duo, maar ook als trio met de percussionist Michael Vetcher, als kwartet met Sandip Bhattacharya en Ernst Reiziger, of als de Boy Aki groep met Ernst Glerum, Owen Hart Jr. en Martin Ornstein, en de zesmansformatie Boy Aki groep Lagu Lagu met Ernst Reiziger, Sean Bergen, Eric Kams en Victor de Bo. Al deze samenstellingen hebben hun eigen geluid, met afwisselend ijle en fel ritmische, maar altijd evocatieve muziek, waarin Monika's bijzondere stem ook in de klankexperimenten emotioneel geladen blijft. Sinds 2004 lopen hun projecten door en worden ze verder ontwikkeld. Uwai vanaf 2004, Lagu Lagu vanaf 2005, Yale Yalol vanaf 2007, Soul of Songs vanaf 2009 en tenslotte Philosophy of Love vanaf 2010. Het zijn stuk voor stuk exercities in grensverleggende muziek en ze worden door verschillende bezettingen uitgevoerd. We gaan naar nog wat meer luisteren van twee verschillende cd's. Lagu Lagu uit 2005 en Yale Lol uit 2007. Achtereenvolgens hoort u Ole Sio, La Pakeyari, Apa Apa Jaga Kalapa E, Gandong E, Bulan Pakayong.

Hey, and they let me go.

Kijk,

U hoort het trio Gros Issel. De syncopische muziek uit Quebec is vaak makkelijk te herkennen en ondanks diverse variaties toch vrij standaard van opzet. Net als Gros Issel wijkt ook Les Grands Allures af van dat gangbare. Ze integreren popmuziek en geïmproviseerde elementen in muziek die vertolkt wordt op viool, af en toe mandoline, maar ook met bas en elektrische gitaar. En dat laatste is wel een bijzonderheid in de muziek uit Quebec. Ondanks de kenmerkende ritme en de zang en tegenzang en de onvermijdelijke voetpercussie. We gaan het zo horen in deze afronding van deze aflevering van Folk It. En dan ga ik u nog vermelden dat deze Folk It werd samengesteld door Marius Roeting.

luistert naar De Concertzender. Dit is in het komend uur Anadolu Hawazi. Vandaag staat er, zoals wel vaker, op het programma Turku, volksliedjes uit Turkije. Deze keer echte versies van nieuwere vertolkers. Ook nu nog zijn oude volksliedjes onderdeel van het muzikale landschap van Turkije. Ze zijn te horen in bussen, taxis en restaurants en worden gespeeld door straatmuzikanten en de bekendste popartiesten. We beginnen met twee uitvoeringen van Turku's door Erkan Oğur. Oğur introduceerde jazz, improvisatie en gitaar in de Turkse volksmuziek. Om microtonale subtiliteiten te spelen ontwikkelde hij een fretloze gitaar die zijn muziek een herkenbaar geluid geeft.

Tokat yollar taşlı. Hey 15'li 15'li. Tokat yollar taşlı.

Ahmet Aslan is een andere bekende en herkenbare vertolker van Turkse en Koerdische volksmuziek. Hij zingt in het Turks, Koerdisch en Zazaki, een minder bekende vorm van het Koerdisch. In zijn zang klinkt gezucht en gesteun, waardoor zijn uitvoeringen nog meer zeggingskracht krijgen. Net als Erkan Uğur heeft Aslan zelf een instrument ontwikkeld, de latar. Een kruising tussen een balama en een klassieke gitaar. Hierdoor kan hij zowel de hoogte in als de diepte induiken.

Dit was een uitvoering van een gedicht van Kul Neshimi, een Alevitische dichter uit de 17e eeuw. Uitgevoerd door Ahmed Aslan en Kemal Dinch. Veel modernere en avontuurlijke vertolkers van Turkse volksmuziek brengen hun platen uit op Kalan Muziek. Muzikanten en zangers verschijnen op elkaars album. Samenwerkingen zijn niet ongewoon. Op het volgende nummer horen we Ahmed Aslam en Kemal Dinch opnieuw, maar deze keer vergezeld door zangeres Zeynep Bakshu Karata. Het is een prachtig, maar treurig nummer.

Het laatste nummer was een Türkü uit Izmir, uitgevoerd door accordeonist Muammer Ketencoglu. Ketencoglu werd blind geboren en luisterde tijdens zijn jeugd naar volksliedjes die zijn moeder zong en ook naar de muziek van de Griekse radio. Ketencoglu speelt alle mogelijke Turkse volksmuziek, maar de muziek uit het Egeïsche deel van Turkije is zijn grote specialiteit. In vergelijking met de zwaardere muziek uit de binnenlanden van Anatolië klinkt deze lichter, ritmischer en ook opgewekter. In de Turkse steden is muziek alom tegenwoordig. Anders dan in Nederland, waar straatmuzikanten vaak als overlast worden beschouwd, is het niet ongebruikelijk grote groepen bij straatmuzikanten te zien dansen. Veel straatmuzikanten verdienen dan ook een goede boterham. Sommigen verruilen de straat zelfs voor de concertzaal. Light in Babylon was zo'n groep. Ze werden bekend door in de bekendste winkelstraten in Istanbul te spelen, maar treden nu ook buiten Turkije op. Het volgende nummer is hun versie van een volksliedje uit Bursa.

Je hoorde een nummer van Fuat Saka, een zanger en muzikant met eigentijdse uitvoeringen van muziek uit het Zwarte Zeegebied. Daarna hoorde u zangeres Jailan Ertem, mede door haar versie van een nummer van de bekende dichter en balama-speler Azik Majoumi Sherif is ze enorm bekend geworden. In Zalem wordt de meedogenloosheid van de wereld bezongen. Ertem's versie met een stevige rocksound moet een snaar hebben geraakt, want het nummer werd een enorme hit.

Ook het laatste nummer was een enorme hit. Het is een hedendaagse turku over protest, persvrijheid en politie. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven in de jaren 80, maar behoudt ook nu nog een explosief en actueel karakter. Inmiddels wordt het turku ook naar het buitenland geëxporteerd. Zangeres Gaye Su Akyol is waarschijnlijk de bekendste nieuwe vertolker die ook buiten Turkije bekend is geworden. Haar eigen nummers en haar versie van Turkse volksliedjes zijn overgoten met een psychedelisch sausje. Ze doet een beroep op fantasie en verbeeldingskracht als tegenwicht tegen de machthebbers. We sluiten de uitzending af met haar versie van Gamze Dejim, Deva Bulman. Een nummer oorspronkelijk geschreven door de Armeense componist Tatjos Efend en decennia geliefd door Turkse zangers en zangeressen.

Dit was bij de concertzender Anadolu Hawazi. Het programma werd samengesteld door Rikke Binnendijk. De complete speellijst die vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Heel hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. U weet het inmiddels, Acoustic Roots nemen we op locatie. Na onze nieuwe stack ingewijd te hebben, Podium Oost in Utrecht, was Acoustic Roots ook weer on tour. In de Duif in Amsterdam registreerden we het concert van de Bosnische zangeres Amira Medunjanin, begeleid door Ante Gelo op gitaar en Zvonimir Sestak op contrabas. Voor een uitverkocht huis vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, want Amira is een grootheid in eigen land en ver daarbuiten. Hier is Amira Medunjanin.

Amira Medunjanin is de gast in Acoustic Roots. Zij speelde met gitarist Ante Gelo en contrabassist Zvonimir Sestak in De Duif in Amsterdam. En wij registreerden dat concert, Hans Meerman en Benno Wormgoor.

0: Dit was Concertzender Live Wereldmuziek met het concert van Ross Daly dat plaatsvond op 3 november 2012 in Raza in Utrecht. De volledige speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. De opnametechnicus was Richard de Gruil en producent was Oriana van der Heijden. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren en mijn naam is Louis Teurig, de presentator. En techniek werd vanmiddag verzorgd door Jort-Jan Niesink.
1: Wereldmineralen op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luister dus naar Wereldmineralen.

Heel hartelijk welkom bij de tweede Acoustic Roots van 2015, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender vanuit de Pieternel van de Pieterskerk in Utrecht. Het is hier altijd al heel gezellig, maar nu helemaal, want we zitten hier hutje-mutje bij elkaar in de Pieternel. Het is hartstikke druk en dat komt denk ik mede door onze gasten van vanavond die voor ons komen spelen. Wiens naam van het ensemble ook gezellig bij elkaar betekent. Dus dat komt helemaal goed uit. Hartelijk welkom, Meshrep.

Cimbulak, Bergwater, met dit instrumentale stuk beet Meshrep het spits af van deze acoustic roots. De melodie van dit stuk lijkt als het water dat vanuit de bron naar boven blijft stromen en nooit opdroogt. Gaan we nu luisteren naar Nadan, een nachtegaal die nog geen strenge winter heeft meegemaakt, begrijpt niet hoeveel de lente waard is. Alleen iemand die moeilijk een geliefde kan vinden, begrijpt hoeveel de liefde waard is. Nadan.

0: Nadan, onze gasten van Meshrap speelden het hier in de Pieternel in de Pieterskerk. En zo meteen ga ik met Kabil Abbas praten, maar niet nadat ze nog één nummer gespeeld hebben, toch?
1: Ja.
0: En dat heet Dilk Sharadim. Hajim, spreek het zo goed uit?
1: Ja,
0: hij knikt ja. Ik ga zo vragen wat het betekent. Ga je in de gang.

0: Dilksha Rajim Meshreb is de gast in Acoustic Roots en Camille Abbas begeeft zich nu naar mij, naar de tafel, ga zitten. Ja. Welkom Camille, ja. Met jouw kwartet.
1: Dankjewel.
0: Met jouw ensemble. En we hebben hier al heel wat nationaliteiten aan tafel gehad, maar nog nooit de Oeigoerse, want dat is wat hier het geval is, hè? De Oeigoer, jullie zijn Oeigoeren.
1: Ja, wij noemen Oeigoer gewoon, ja.
0: Oeigoer.
1: Oeigoer, ja.
0: Nou, Ariana Bond zit naast jou, die gaat daar straks iets over vertellen. Mm. Waar de Oeigoeren vandaan komen, waar ze wonen. Maar jij kunt ons iets vertellen over de Oeigoerse muziek. Hoe zou je die beschrijven? Wat is dat voor muziek?
1: De Oeigoerse muziek wordt meestal door mensen beschouwd als mengmuziek.
0: Mengmuziek.
1: Mengmuziek tussen Westen en Oosten. Mm-hmm. Maar eigenlijk in mijn woorden, dat klinkt meer Oosters.
0: Meer Oosters.
1: Ja, ik denk dat komt door de instemming van het muziekinstrument en de klanken van het muziekinstrument.
0: Ja, want welke muziekinstrumenten hebben we nu gehoord?
1: We hebben nu 4 instrumenten gehoord.
0: Kun je ze beschrijven?
1: En eerste, dat is een nij.
0: De nij, ja.
1: Dat is een soort rietfluit. En dan, dat is,
0: en die gaat heel hoog, hè, de rietfluit, heb ik net al gehoord.
1: Ja. Dat horen we straks wel. Hij kan heel hoog spelen, ja.
0: Ja.
1: Tweede is een soort slagwerk, heet dap.
0: Dap.
1: Dat is handen de trom.
0: Ja, dat is jouw vrouw trouwens, hè, die dat speelt.
1: Klopt, ja.
0: Ja.
1: En de derde instrument, dat is doetar. Dat is een tweesnarige, hele langhals instrument.
0: Ja.
1: Dat wordt met de hand bespeeld.
0: Het ziet eruit als een luid, maar dan met een hele lange hals. Hè?
1: Een hele lange hals, ja.
0: Twee snaren, zeg je.
1: Twee snaren.
0: Ja.
1: En ik bespeeld instrument heet rawab.
0: Rawab?
1: Rawab, dat is een zevensnarig instrument. Van zeven zijn twee. Eerst en tweede zijn alle belangrijkste. Zij bepalen melodie. Mm-hmm. Resten geven soorten grondtonen.
0: Oké. Okay. En dat zijn ook echte Oeigoerse instrumenten? Of is dat ook weer een meng?
1: Nee, dat is typisch Oeigoerse instrumenten. Ja, puur Oeigoerse instrumenten.
0: En hoe kom je eraan? Heb je ze meegenomen? Of kan je ze hier ook krijgen?
1: Die instrumenten heb ik zelf meegenomen. Daar.
0: Uit het land waar
1: uit
0: je vandaan komt?
1: Uit Oost-Turkestan, van het land van mijn herkomst.
0: Ja. En speel jij nog meer instrumenten of is dit het enige wat je speelt?
1: Ik speel nog een instrument, het heet gijek. Dat is een strijksinstrument. Wordt met een vioolstok gespeeld. Mm-hmm. 4-snarig strijksinstrument. Dat zal ik straks spelen.
0: Ja, dat komt straks nog. Ja. Hè? Ja, want je gaat nog veel meer spelen. Want in dit programma wordt gepraat, maar vooral veel gespeeld. Muziek gespeeld, want daar is het voor. We hebben net al 3 dingen gehoord. Dat laatste, Dilksha Rajim, waar ging dat over?
1: Dilksha Rajim, ja, dat is een traditioneel lied, traditioneel volkslied. Dat wordt gespeeld in de koor.
0: Heb ik documentatie die jij niet... Oh, hier is die. Een traditioneel volkslied over de liefde. Ja, natuurlijk over de liefde.
1: Misschien kun je het voorlezen?
0: Nee, dat mag je ook zelf voorlezen. Maar je mag het ook vertellen. Maar ik had het kunnen weten. Hè? De liefde. Het gaat meestal toch over de liefde in de muziek?
1: Ja, dat is een sfeervolle, traditioneel volkslied over de liefde. Dit wordt gezongen door koor, door onze, bijna iedereen.
0: Ja.
1: Behalve Nij. De tekst gaat over... Toen ik hoorde dat de liefde van mij, mijn leven in het dorp was, ben ik naar buiten gesneld om haar te omhelzen. Het rook naar bloemen, maar ze was nergens meer te bekennen. En de straten waar ze opgelopen heeft, stroomden vol met mijn tranen.
0: Oh. Het is een heel romantisch, maar ook een beetje droevig lied.
1: Ja, een beetje droevig, maar wordt wel met de ritmische, vrolijke melodie gespeeld.
0: Het klonk heel vrolijk.
1: Ja, precies.
0: Het klonk helemaal niet zo droevig.
1: Dat is ook een kenmerk van de Oeigoerse muziek. Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja?
1: De droevige teksten worden met een heel vrolijke, ritmische muziek gespeeld.
0: Dus dat is een aardige tegenstelling dan. Het is droevig, maar het klinkt heel vrolijk.
1: Ja, het klinkt wel vrolijk, ja.
0: Want voor ons is het natuurlijk lastig. Wij kunnen de tekst natuurlijk niet verstaan, dus wij luisteren hoe het klinkt.
1: Ja.
0: En dan denken we dat het heel vrolijk is.
1: Ja.
0: Goed dat je het zegt. Ja. Zoals ik al zei, er wordt in dit programma meer gespeeld dan gepraat. Dus ik wil graag vragen of jullie weer wat willen gaan spelen voor ons. Neem je plaats weer in, zou ik zeggen. En dan ga ik vertellen wat jullie gaan spelen. Iets waarin we de nij weer gaan horen, de rietfluit. Ja. Bahar heet het.
1: Ja, Bahar. Of,
0: Zingende vogel tijdens het lentefeest.
1: Precies, ja.
0: Ja, de nij is een rietfluit, wat Camille net ook al zei, gemaakt van bamboe. En die produceert een soort geluid dat lijkt op het gezang van een vogel. En is dit dan ook weer een blij klinkend lied met een droevige tekst, of valt het mee?
1: Oh, dat is heel blij. Wel een heel vrolijk, instrumentaal stuk.
0: Goed, we gaan luisteren. Ja. Naar Meshrap. MUZIEK

Nou, dat klonk heel vrolijk en het was ook vrolijk. En ik geloof dat onze trommelvliezen allemaal goed geoefend zijn nu. Want het is wel een heel doordringend geluid van deze nijen. Mischap speelt voor ons in de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En ze spelen gewoon door. Jalgoes heet het, Benzo alleen. Nou, dat moet dan toch ook droevig klinken, of niet? Ja, droevig. Klinkt echt droevig, zegt Camille. Benzo alleen.

Ben zo alleen, een droevig lied door Meshrep. Ja, en zo klonk het ook. Prachtig. Prachtig vond ik het, ja. Nog eentje en dan gaan we even iets meer horen over de Oeigoeren. Pamir Taglari. Pamir betekent bergen en het lied gaat over het landschap van bergen en liefde. Daar is hij weer. Het begint rustig met een normaal ritme en stapt over naar een bijzonder 7/8 ritme. Met Tajikse invloeden en de Tajiken, dat is een bergvolk en ook een minderheidsgroepering. Pamir Taglari.

0: Pamir Taglari. Meshrep was dat. En Adriana Bron zit tegenover mij. Welkom ook, Adriana.
1: Dankjewel.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij Meshrep?
1: Ik ken Camille en Gulendam, de oprichters van Meshrep, door Marijke Barkhoff van Cultuur ohne Grenzen uit Duitsland. En ja, wij zijn muzikale vriendinnen. En ze zei, nou, ik denk dat Meshrep ook wel eens bij jullie thuis wil komen spelen.
0: Ja.
1: Bij een huis.

Ish.

U luistert naar een nieuwe aflevering van Wereldmineralen. En zoals ik afhankelijk in het programma al zei, voor de speellijst en informatie over dit programma kunt u terecht op onze website www.concertzender.nl. Via de programmagids komt u bij dit programma en de informatie die daarbij hoort. Van Ghana verhuizen we naar Burkina Faso. Enkele luisteraars zullen vandaag de dag volop snoepen van de Analog Africa-uitgave. Fascinerend is de enorme inzet van de uitgever. Twee jongens die zich helemaal storten in het analoge world music erfgoed. Wonderschone opgegraven pareltjes uit verre exotische landen, zo verzekert ons de samensteller van dit programma Hessel Veldman. Voorgaande uitgaven van onder andere Orchestra, Polly, Ritmo en Annabel Velasquez zijn als zoete broodjes over de toonbank gegaan. Vooral het blijvende obscure karakter van de verzamelingopname is opmerkelijk, want u zal er snel bij moeten zijn, de uitgever komt inmiddels tijd tekort om de uitverkochte exemplaren te laten herdrukken. Dus zoek in ons eigen concertzenderarchief, dat kan ook, of luistert u nu naar 5 tracks van de nieuwste Analog Africa Bambara Mystic Soul. The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979.

0: En dat was de nieuwste Analog Africa, Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. Ik heb het u al eerder vermeld. Wilt u meer weten over dit programma en de tracks die we hebben uitgezonden, dan kunt u dat allemaal terugvinden op onze website www.concertcenter.nl. En daar vindt u ook de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertcenter. Dit programma werd samengesteld door...
1: Beste luisteraars, welkom bij Anadolu Hafasi. Op 13 mei 2021 was de Turkse artiest Arif Sağ op weg naar Amsterdam. Hij zou met het Promenadeorkest een concert geven als onderdeel van de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Sağ werd echter staande gehouden door de marechaussee en verhoord. Hij vond het verhoor zo lang duren dat hij besloot uit protest terug te vliegen naar Turkije. Nederland liep door deze gang van zaken een concert van een van de grootste nog levende Turkse muzikanten mis. Arif Sağ is een van de belangrijkste vertolkers van Turkse volksmuziek. Hij werkte jarenlang als arrangeur en gastmuzikant voor veel verschillende Turkse artiesten. Daarnaast componeerde hij muziek voor films en series en schreef hij een boek over de techniek van de baglama, het belangrijkste snaarinstrument in de Turkse muziek. Vandaag kunt u luisteren naar een dwarsdoorsnede van zijn muziek. Een dwarsdoorsnede die veel overeenkomsten heeft met de Turkse volks- en popmuziek van de afgelopen 50 jaar. We beginnen met de muziek waar Arif Sağ uiteindelijk het bekendst mee is geworden, bewerkingen van volksliedjes uit het oosten van Turkije.

Het laatste nummer was een samenwerking met Moussa Erolou, een andere bekende Asik. Dat is een troubadour of bard uit Turkije. Met hem speelde Arif Sağ ook veel muziek uit het repertoire van de Alevieten, een mystieke stroming binnen de islam. Sağ is zelf ook een Aleviet en heeft zich als volksvertegenwoordiger in het Turkse parlement hard gemaakt voor de positie van de Alevieten en Koerden in Turkije. Ook in zijn eigen repertoire komen nummers uit het Alevitische repertoire voorbij. Het volgende nummer is daar een heel mooi voorbeeld van.

Ook dit laatste nummer werd vaak en wordt vaak door Alevieten gedraaid en gezongen. De anders zo sobere muziek voor de baklama en zang is ditmaal orkestraal gearrangeerd. Deze bewerking van Za werd gebruikt als soundtrack voor een Turkse film uit 1985. Ver voor zijn filmcomposities en zijn bekendere werken was Za, zoals veel andere muzikanten, werkzaam als sessiemuzikant en hij deed dat voor de Turkse tv en radio. Daarnaast verkende hij in zijn vroege werk de geluiden van elektrische versterking, pop en rock. Zijn spel en de snelle volksdansen uit de binnenlanden van Anatolië leenden zich uitstekend voor een ritmische begeleiding en elektrische versterking. Nu zijn veel van zijn eerste singles collector's items. In de volgende nummers horen we echt wel waarom.

Dat was Debashish Bhattacharya op de Noord-Indiase slide-gitaar met de raga Saraswati. Met begeleiding op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya. Aandacht nu voor een andere pleitbezorger van de slide-gitaar in de Indiase muziek, Vishwa Mohan Bhat. Hij werd in 1952 geboren in de stad Jaipur in Rajasthan. Net als Debashish Bhattacharya, die we zojuist lieten horen, speelt Vishwa Mohan Bhat op een omgebouwde westerse slide-gitaar met een Indiase klankkleur. Hij noemt zijn aanpassing van de westerse gitaar de Mohan Veena. De westerse slide-gitaar heeft 6 snaren, maar als zo'n gitaar wordt omgebouwd tot de Mohan Veena, zitten er maar liefst 19 snaren op. 7 hoofdsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. In 1993 brak Vishwa Mohan Bhat wereldwijd door met het album A Meeting by the River. Op dit album speelt hij met de Amerikaanse slide-gitarist Ry Cooder. Hier zijn Vishwa Mohan Bhat en Ry Cooder met 3 stukken. A Meeting by the River, Longing en Isalei.

Dat waren Vishwa Mohan Bhat op de Mohan Veena en Ray Cooder op bottleneck gitaar in A Meeting by the River, Longing en Isa Lee. Afkomstig van het album A Meeting by the River uit 1993.

In korte tijd heeft de Hindoestaanse slidegitaar een stevige positie veroverd binnen de Noord-Indiase klassieke muziek. De Hindoestaanse slidegitaar is als nieuwkomer een welkome aanvulling op traditionele snaarinstrumenten zoals de sitar, de veena, de sarod en de sarangi.

0: luistert naar de Concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Yupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. Voor informatie over de programmagegevens en de speellijst kunt u natuurlijk terecht op de site van de Concertzender, concertzender.nl. In de programmareeks Tango, Lied van Buenos Aires willen wij een sociaal-cultureel panorama geven van Buenos Aires in de tijd van de klassieke tango. Elke uitzending is gewijd aan een thema. In de twee vorige was dat mannen en vrouwen. En in deze aflevering 5, liefde. En de volgende, aflevering 6, gaat over liefdesleed. In de eerdere uitzendingen is aangegeven dat in de begintijd van de tango er in Buenos Aires een enorm mannenoverschot was met als uitvloeisel een rauwe macho-cultuur. En dat uitte zich ook in de oudste liederen over liefde, zoals De Puro Guapo, Echte Kerel.
1: Om jouw liefde te veroveren wil ik mijn leven inzetten bij het kaartspel dat mij zinde. Het is niet het eerste spelletje waarin ik mijn lijf heb ingezet. En als ik tenslotte speel en win, als een stier is mijn postuur, kan ik mij doen gelden met mes en ferme hand, met lef en met bravoure.

0: U hoorde het orkest van Pedro Laurens met zang van Juan Carlos Casas. De liefde van de macho gaat gepaard met een flinke dosis jaloezie en als hij aan haar liefde twijfelt, waarschuwt hij haar. Pénsalo bien.
1: Denk goed na voor je die stap zet, die je morgen wellicht niet recht kunt zetten. Bedenk dat wel, ik, die zoveel van je hield en jij hebt mij vergeten, wellicht uit liefde voor een ander.

0: U hoorde het orkest van Juan D'Arienzo met zang van Alberto Echagüe. In de jaren 20, dus na de Eerste Wereldoorlog, werd de tango het muzikale idioom in een scene van besloten bijeenkomsten met een amoureuze sfeer, waarin mannen en vrouwen meer gelijkwaardig waren. Luistert u naar Danza Maligna, kwaadwillige dans, gezongen door Armando Moreno bij het orkest van Enrique Rodriguez.
1: Genoegen der goden, perverse dans. De tango is rite en religie. Het orkestra Criolla is het altaar en de priester is de bandoneon. Ik wil me als gevangen voelen in de kerker van mijn smart. Verzwijg, mijn innige wederhelft, dat tussen ons beiden een geheim bestaat.

0: De schemerige en zwoele sfeer in die tango-scene werd bezongen in A Media Luz bij schemerlicht.
1: Dat alles bij gedempt licht, zodat de liefde een tover is. Bij gedempt licht onze kussen, bij gedempt licht wij twee. En alles bij gedempt licht. Een schemering binnenshuis, hoe zacht als fluweel glanst het gedempte licht van de liefde.

0: Dat was het orkest van Edgardo Donato met zang van Horacio Lagos. De grotere gelijkwaardigheid van man en vrouw blijkt ook uit het feit dat de man erkent dat hij regelmatig een blauwtje loopt. Maar hij is en blijft een man. Hij vergelijkt het met gokken op renpaarden. Vaak verlies je, maar toch gok je opnieuw. En zo ook bij vrouwen. Luistert u zo naar Carlos Gardel in Por una cabeza.
1: Maar als zondag een felle merrie wordt getipt, dan zet ik daarop alles in. Dat is één ding dat zeker is.

0: In fumando espero versmelte het rokend wachten en smachten naar de minnaar.
1: Uitgerekt op mijn sofa, roken en beminnen. Kijken naar mijn minnaar, gelukkig en verliefd. Zijn lippen voelen, zoenen met verfijnde kussen. En het avontuurtje begeren met des te meer verlangen. Als ik zijn blik bespeur, vol dorst naar hartstocht. Want als mijn lief er is, is mijn roken een paradijs. Geef mij de rook uit jouw mond, geef dat in mij de passie ontvlamt. Maak dat ik gek wil worden van genot. Als ik die warmte voel van de bedwelmende rook, die straks de vurige vlam van de liefde ontsteekt.

0: Fumando Espero werd gezongen door Argentino Ledesma bij het zwoele orkest van Carlos Di Sarli. Tango wordt vaak verbonden met passie, maar erotisch getinte tango's zijn opmerkelijk schaars. Bovendien zijn ze ontleend aan een Argentijnse klucht of een Spaanse zarzuela of geschreven voor een film. Dat geldt ook voor het nummer Se dice de mí, men zegt van mij. Bij het orkest van Canaro koketteert de mooie Tita Moreggio met haar geveinsde lelijkheid en erotische vaardigheden.
1: Aangenomen dat ik lelijk ben, dan maakt me dat geen moer uit. In de liefde weet ik alleen dat ik meer dan één dwaas liet staan. Ze kunnen kletsen, ze kunnen kwekken en balken en blaten wat ze willen. Maar menige vrouw benijdt de lelijkheid die God mij gaf. En ze verzwijgen over mij, verzwijgen dat ik dromerige ogen heb en verder vaardigheden die sensatiewekkend zijn. Als ik een beest ben, weet dan dat ik anderzijds een huid heb als een poppetje. Wie zeggen dat ik een bonk ben, hebben mij nog nooit in hemd gezien.

0: Over het zonnegeluk van verliefdheid glijdt vaak de schaduw van de angst voor verlating.
1: Zeg mij ja, zodat de landelijke nacht zal aanbreken en zijn maanlicht in jouw ogen het licht van de liefde laat glanzen. Zeg niet nee, want verdriet zal mijn rozentuin blakeren en op de nok van mijn boerderij zal de lijster sterven wegens jouw liefde.

0: En zo klonk Nido Gaucho, gezongen door Mario Pombar bij het orkest van Carlos Di Sarli. Heel vaak is de liefdespoëzie verklankt in een tangowals. We laten een drietal walsers horen. Eerst in Carlos Roland bij het orkest van Francisco Canaro, Dos Corazones, twee harten.
1: Als twee druppels heldere dauw die elkaar 's nachts zwijgend kussen, als twee golven die worden gestuwd om aan de rivierkust te verzinken, als warmte die het vuur omgeeft, als een wolk die een andere wolk omhelst, zo zijn jouw liefde en de mijne die samensmelten in één enkel droombeeld.

0: Liefde is een droom, maar ook een illusie. Die kan verbleken of ontgoochelen. Daarvoor waarschuwt de tango-wals Sonar y nada más. Dromen en verder niets.
1: Word niet wakker als je droomt van liefdes, want ongetwijfeld is dromen leven. Zolang je wezen tederheid uitstraalt, zal je zien dat de wereld gelukkig is. Wakker worden brengt hoop om zeep en brengt de vrede werkelijkheid onder ogen. En daarom wil ik dat je droomt en in je dromen nooit zult huilen.

0: Bij het orkest Alfredo de Angelis bezingt Juan Carlos Godoy in poëtische termen de herinnering aan een vluchtige jeugdliefde, Angelica, en het hoogtepunt van een erotische ervaring.
1: Als jouw liefde een adelaar was en mijn arme ziel een duif, dan bloedde mijn hart trillend in je klauwen en je toonde geen medelijden.

0: Een innige liefdeskus kan zo hartstochtelijk zijn dat je sterft bij het idee van ontrouw, maar haar toch niet kunt loslaten. In een kus het leven, in jouw armen de dood, ofwel en un beso la vida. Roberto Rufino zingt bij het orkest van Carlos Di Sarli.
1: Met kussen op mijn mond zei je dat alleen de dood ons kan scheiden. En zo innig was die kus die je gaf, dat ik mij ketende aan je liefde. Welke schuld heb ik als nu andere liefdes mij losrukken van je verraderlijke lippen? Welke schuld heb ik je zo te beminnen als jouw mond me zo in vlam zette?

De overdrijving wordt alsmaar opgeschroefd, zoals in Passionnel uit 1951. Je bent aan mij genageld als een dolk in mijn vlees en vurig en hartstochtelijk trillend van verlangen wil ik in jouw armen sterven. Vreselijk, maar de muziek is heel mooi. Luistert u naar het orkest van Pugliesi met zang van Alberto Moran.

0: De tango Fuimos geeft uitdrukking aan de emotionele ontreddering van een paar dat, vol wederzijds schuldgevoel, beseft dat hun liefde voorbij is.
1: Ik was als een regen van as en ellende in de uren van berusting in je leven. Jij was door mijn schuld een zwaluw in de sneeuw, een verwelkte roos onder een wolk zonder regen. Wij waren de reiziger die niet vraagt en niet bidt, die niet huilt, die zich neerlegt om te sterven. Wij waren bevangen door angstig voorgevoel in de nacht op een doodlopende weg. Bleke wrakstukken van een schipbreuk, gebeukt door de golven van leven en liefde.

En dat was wederom het orkest Oswaldo Pugliesi, nu met Roberto Chanel. U heeft geluisterd naar de concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Jupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. De stemmen waren van Agnes van der Veld en Evert Jan Nachtegaal. Samenstelling Jupa Campo, eindredactie Carolien Claire, techniek Floor van Domburg en presentatie Jan Kooijman. De 6e aflevering wordt gewijd aan liefdesleed en die kunt u verwachten op vrijdagavond 19 juni. We gaan deze aflevering afsluiten met een gedeelte van de instrumentale wals Amor y Celos, Liefde en Jaloezie, gespeeld door Juan D'Arienzo.

Welkom bij het programma Wereld Mineralen. Vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. We starten met het album Mokte van zangeres Karyese Fotso uit Cameroen. Dan volgt het album Tudo van bossa nova zangeres Joyce Moreno uit Brazilië. En daarna keren we terug naar Afrika met het album Nadré van zangeres Dobert Kahore. Uit Ivoorkust is hij. Dan is het tijd voor Nine Dead Alive, een album van twee krachtbatsers op de akoestische gitaar. Het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela. En daarna wisselen we opnieuw van continent, maar we behouden het Latijnse temperament via de Catalaanse mestizo-band La Troba Kung Fu. Op het jongste album, Santa Alegría, bouwt deze Spaanse band weer een vrolijk feestje. Volop muzikaal vertier is er daarna, ook op het album, Facendo as Pazes como Swing van de Braziliaanse samba-band Orquestra Imperial. En tegen het eind van het programma laten we dromerig subtiele jazz horen van de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander, afkomstig van haar album Where Water Travels Home. En het slotakkoord in deze uitzending is voor de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman, die op haar nieuwe album Queen Between songs aflevert met fraaie Indiaanse contouren. De speellijst van dit programma is uiteraard te vinden op onze website concertzender.nl en ik vermeld u dat dit programma is samengesteld door Pieter de Rooij.

En dat was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. Achtereenvolgens lieten we werk horen van Carence Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo-band La Troba Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. U heeft geluisterd naar een programma van Pieter de Rooij.

Vandaag in Wereldmineralen recente releases met Indiase muziek. We beginnen met Noord-Indiase raga-muziek, gespeeld door de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas. Ze woont al een kleine 15 jaar in Delhi en is in India een grote bekendheid in de wereld van de raga-muziek. Van Saskia Rao de Haas' album The Indian Cello laten we een gedeelte horen van Raga Bhimpalasi. Hierna volgen tracks van het album The Shruti Box van YouTube-sensatie Shankar Tucker. Hij is een Amerikaanse klarinetist die populaire muziek maakt met invloeden uit raga, pop, jazz en Bollywood muziek. Voor bekende Indiase zangers en zangeressen arrangeert hij populaire liedjes uit Bollywoodfilms of componeert hij eigen werk. Na Shankar Tucker is de beurt aan zangeres Ranjana Ghatak uit Londen. In de muziek op haar debuutalbum Awakening combineert zij elementen uit de Noord-Indiase raga-muziek met jazz en hedendaagse pop. Het tweede half uur wordt ingezet met Noord-Indiase raga-muziek op Avartan, een album van de beroemde raga-violiste Kala Ramnath. Zij wordt ook wel de zingende viool genoemd, omdat ze in haar vioolspel zo treffend de menselijke zangstem weet te imiteren. Daarna nog meer zingende snaren, en wel van India's beste slidegitarist, Debashis Bhattacharya. Hij is een grootmeester van de Noord-Indiase raga uit Calcutta. We laten opname horen van Debashis Bhattacharya's nieuwe album Madeira. En we besluiten het programma met een lied van de Indiase filmcomponist Shantanu Moitra. Met daarin een hoofdrol voor de bekende Indiase zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. Zij zingt over onbeantwoorde liefde in het lied Lagi Lagi. Een gedetailleerde speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag besteden we aandacht aan recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. Er is muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rauw de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashish Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag een India special met recente releases, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

was het programma Wereldmineralen dat vandaag in het teken stond van recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. We hoorden muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Gadak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashis Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikant Chakrabarty. De speellijst van dit programma met alle details is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom op de concertzender bij Mariama, die vandaag in het teken staat van woestijnmuziek uit West-Afrika. In het kielzog van Tina Riwen vallen vooral steeds meer Tuareg-groepen de World Charge binnen. We starten met de zogenaamde wegbereiders. Niet alleen Tina Riwen en Ali Farka Touré, maar ook Tartit en Khalifa Oud Eide en Dimimint Abba. En met deze laatste beginnen wij dit programma.

U luistert naar Mariama op de Concertzender en we zijn alweer toe aan het laatste blok. Allereerst wat trance-achtige takamba, ook weer uit Mali, door Super 11 met twee versterkte ngonis en twee kalabassen. En tenslotte rocken we nog even door met de groep Terra Kaft uit Mali en Bombino uit Niger.

Dit was tot slot de Nigeriaanse groep Bombino. En deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mail naar mariama@concertzender.nl. Ja.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Focus, een programma van Geert de Vos, met in dit uur aandacht voor de Engelse groep Tang.

Zoals gezegd, welkom bij deze aflevering van Folk It. We begonnen met de Britse band Tang en u hoorde het nummer Hustle van hun CD And Then We Saw Land uit 2010. Tang werd in 2003 opgericht en leunt enerzijds sterk op de folkmuziek en anderzijds valt de band op door het gebruik van elektronica en ongebruikelijke instrumenten. En vaak wordt de band gerekend tot de folktronica, een genre waarbij folk wordt gecombineerd met dance, hip-hop of elektronische muziek. Tang bracht tot nu toe 8 albums uit. Comments of the Inner Chorus is een tweede album en die werd uitgebracht in 2006. En van dit album hoort u Woodcat, gevolgd door Surprise Me van een eerste album. En die heeft de titel Mother's Daughter and Other Songs en die is uitgebracht in 2005.

small. Laser lights are beaming from my fingers.

En dat was tot besluit een stuk van deze CD Eating the Dead van Tang. Je hebt geluisterd naar een programma samengesteld door Geert de Vos.

Dag luisteraars, bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar onze serie Damas del Tango. Vandaag Mercedes Simone. De zangeressen die waren opgekomen in de jaren 20 waren vertegenwoordigsters van de proletarische tango arabalero, de rauwe tango van de volkswijken van Buenos Aires. Rond 1930 kwamen zangeressen op die zich via radio, film en plaatopname richtten op een breder, meer burgerlijk publiek. Dat veroorzaakte een verandering in smaak. De liedjes werden gevoeliger, zelfs sentimenteler, de teksten tammer en de zang melodischer en meer gepolijst. Kortom, de gezongen tango werd meer aangenaam. Tango-meiden werden tango-dames en de titel La Dama del Tango werd verleend aan Mercedes Simone. Ze brak in 1932 door met het lied Cantando, waarvoor zij zelf tekst en muziek schreef. Wonderdoende maagd, vergeef mij als ik het lied zing dat in mij leeft. Als zo innig beminnen zonde is, vraag ik u op mijn knieën om vergeving. Ik bemin hem zo, dat ik sterf als ik zijn strelingen moet ontberen.

Nogal matige tekst, maar prachtige muziek. Hetzelfde geldt voor het volgende nummer, Quando silba il viento. Het heeft hetzelfde thema, zingen om verdriet. En dat is meestal liefdesverdriet. Ik zal zingen om die smart te kunnen wissen en gelukkig lachen naar leven en liefde. Maar jij, mijn hart dat niet vergeten kan, zult terugkeren met dat ver verleden en mij doen herinneren.

In Mi vieja viola, mijn oude viool, fungeert muziek als lichtpunt in het donkere leven van een aan lager wal geraakte muzikant. Roem is maar vluchtige schijn. Als je bergafwaarts gaat en blut bent, is alles, alles voorbij. Nu rest alleen de herinnering aan vervlogen geluk. Maar jij bent het oude viool waar ik mij toe richt. Als mijn levensjaren mij weer oprichten en het lot mij op het juiste spoor zet, dan zweer ik dat ik zal afblijven van de drank, dat ik je snaren zal vernieuwen en jou weer doen klinken.

een onbekommerd liedje is El Viejito del Acordeón, de oude accordeonist. Als het dansorkest is uitgespeeld, begint een oude accordeonist te spelen en brengt het feest weer helemaal op gang met zijn vrolijke polka-muziek.

Mercedes Simone werd geboren in een klein pionierstadje op het platteland vlakbij La Plata. Haar vader was privéchauffeur, haar moeder huisvrouw, zelf werd ze winkelmeisje en boekbindster. Ze trouwde met de eigenaar van een kapperszaak. Ze kwam dus niet uit de Arrabal van Buenos Aires. Wel zong zij daarover enkele liedjes. Maar deze gaan niet over proletarische armoede en verbittering, maar over de sfeervolle herinneringen aan de gezelligheid van de woonbuurt, de barrio. Centraal daarin, de tango. Buurt van tango, maan en mysterie. Vroegere straten, hoe zal het met ze gaan? Oude vrienden die ik mij nu niet meer herinner, waar zouden ze zijn? Hoe zal het met hen zijn vergaan?

Over nostalgie naar de woelige en rauwe begintijd van de tango gaat Tiempos Viejos. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat? Dat waren andere mannen, meer mans dan wij. Ze kenden geen coke en geen morfine. De kerels van toen gebruikten geen haargel. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat?

In de volgende twee nummers zingt Mercedes over twee evenementen die het leven in de doorgaans saaie volksbuurten jaarlijks opfleurden. Het eerste is het buurtcarnaval, bezongen in Carnaval de mi barrio. Carnaval in mijn woonbuurt, waar alles liefde lijkt, klaterend schaterlachen dat het verdriet verzacht.

Het tweede evenement was het jaarlijkse circus. Circo Criollo is een nostalgisch lied over het zo sfeervolle inheemse gaucho-circus dat op het punt stond te verdwijnen en nooit meer terug zou komen.

Tot de liedkeuze van Mercedes Simone hoorde ook de milonga. Deze kende enkele subgenres, zoals de milonga candombe, die verwijst naar de Afro-Argentijnse cultuur. Een tweede subgenre is de milonga campera, die in tekst en muziek teruggrijpt op het inheemse plattelandsleven en de gaucho-cultuur. Overigens waren milonga's niet een onderdeel van deze marginale subcultuur. Dat blijkt wel uit het feit dat deze milonga's door blanke componisten en dito tekstdichters werden geschreven. Eerst hoort u twee nummers milonga candombe. Pena mulata gaat over het verdriet van een mulatin. Het verhaalt een broeierig en bloederig drama van moord en wraak. Het wordt verteld in kinderlijke, afgebroken zinnen vol toespelingen en herhalingen.

Negra Maria gaat over een meisje dat is geboren met carnaval. Haar moeder droomt al van het maken van mooie kleren voor het carnaval als het meisje 5 jaar wordt. Maar Zwarte Maria sterft al in haar wieg en laat haar moeder achter, huilend om haar engeltje met kroeshaar. Luister naar Mercedes Simone in Negra Maria.

Nu twee nummers Milonga Campera. Het eerste heet Milonga Triste. Een jonge man ontmoet op een landweg een heerlijk jong meisje. Hij kust haar, maar deed haar daarbij pijn. Ze gaf hem een klap en verdween voorgoed. Treurend keerde die naar die landweg terug. Hij zong zonder te kunnen zingen, bad zonder te kunnen bidden.

Je kunt makkelijker een pleister plakken op de wonden van een verraad of het lot van een heftige liefde beslechten met een dolk. Maar heel lastig is het kappen van de tentakels van een passie als ze nog zijn vastgeklemd om de meerpaal van je hart. Aldus zingt Mercedes Simone in Milonga Sentimental.

Mercedes Simone was een donkerharige schoonheid, elegant en innemend. Ze maakte 5 films, maar haar acteren was weinig dramatisch of theatraal. Met haar parelende stem en haar lyrische voordracht bereikte ze haar publiek het liefst via radio en grammofoonplaat. Het merendeel van haar liedjes, door haarzelf of door anderen geschreven, hebben sentimentele teksten over liefdesleed in werkelijk talloze varianten. We kunnen maar enkele laten horen. Tu nombre gaat over vergetelheid. Jouw naam is niet meer dan een woord. Je handen lijken een herinnering. Jouw glimlach, jouw liefde, jouw verwachtingen zijn echo's van een droom, schaduwen van een afscheid.

Amargura gaat over een man die met bitterheid is vervuld wegens een verbroken liefde. Als hij vergetelheid zoekt in de drank, is dat vergeefs. Vanuit de bodem van het glas lacht zij hem uit, koket en met harteloos leedvermaak.

In No Quiero Llorar, oftewel Ik wil je niet zien huilen, heeft het liefdesleed de vorm van wederzijdse jaloezie. Eerst kwelde ik jou met mijn jaloezie en luisterde ik naar jouw protesten zonder te kunnen genezen. Nu ik gelukkig ben met je trouw, heb je twijfels over mij.

In Carithias zingt een vrouw over hoezeer ze terugverlangt naar haar vroegere geliefde. De eenzaamheid die mijn hart beknelt, ontsteekt in mijn ziel het vuur van je vroegere liefde. In de nevelen van je vergetelheid doodt mijn illusie en roept vergeefs je naam.

En hiermee zijn we gekomen aan het einde van de 7e aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Caroline Claire, techniek Willem van Schip. Mijn naam is Gerard Meulenberg. We sluiten af met Abbandono over liefdesleed dat kan uitmonden in wanhoop. De windvlaag van de herinnering dringt tot in de uithoek van mijn verlatenheid. En met het dode stof van het verleden kwam ook jouw liefde terug. Ik weet niet of je gelukkig zult leven. Of, als de wereld je heeft verslagen, je leeft zonder te willen leven en de vrede zoekt van de dood.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Acoustic Roots bestaat bijna een jaar en degene die het spits afbeet in de eerste aflevering was Haitham Safia. En we zijn blij en verheugd dat Haitham Safia en natuurlijk ook Osama Maligi vanavond terug zijn in Acoustic Roots. Dit keer met No Blues.

voor Evelien was dat, van No Blues. No Blues bestaat uit Haitham Safia, zang en oet, Ad van Meurs, zang en gitaar, Osama Maligi, percussie, Anne Maarten van Heuvelen, zang en bas, en Ankie Kultjes, zang en synthesizer. En vorig jaar verscheen hun nieuwste cd, Kind of No Blues. Maar hopelijk spelen ze hier van alle cd's wat, ik weet het niet. We laten ons verrassen. No Blues.

Ja, dat was inderdaad van ons laatste album. En ook het titeltrack van Jet Doen Jij natuurlijk, tweede album van No Blues. We hebben er ondertussen 5 gemaakt al. Dus aardig hoeveelheid. Het volgende nummer staat ook op het nieuwe album. Het nieuwe album met Kind of No Blues is een dubbel cd. En het is een cd met live muziek. En het is dat is materiaal wat we de afgelopen jaren hebben opgenomen. En het is een cd met nieuwe instrumentale tracks. En het volgende nummer is The Last Train to Haifa. Met Osama Malegi op percussie. En die gaat een prachtige bongo intro doen. Dat is wat jullie zo meteen gaan horen. Daar komt-ie.

0: No Blues, Last Train to Haifa. Fijn dat jullie er zijn, allemaal. Twee van jullie, Haitan misschien ook. En Ad van Meurs, laveren hier even naar de tafel toe. Want zoals de huiskamer betaamt, Ad staat hier helemaal vol met microfoonstandaards, instrumenten en allerlei andere dingen. Dus even kijken dat er niemand struikelt. Welkom Haitan, fijn dat je hier opnieuw wil zijn. Samen met No Blues dit keer. We zullen vanavond heel wat staaltjes Arabicana horen. Een stijl ontstaan door het mixen van Arabische muziek met Americana. En No Blues is ook een mix van een Palestijn in Israël. Dat ben jij, Haitan. Anki en Ad uit Brabant. Osama uit Khartoum, Soudaan. En Anne Maarten gewoon uit Arnhem. Dus het is ook al een interessante combinatie van personen. Hoe komen jullie bij elkaar, Ad?
1: Wij zijn verzonnen.
0: Wij
1: zijn verzonnen door Rob Kramer van het productiehuis Oost-Nederland. Die kende Haitan van een dansproductie waar hij oud speelde en mij als bluesy slidegitarist. En hij kende Anne als bassist uit de regio. En die dacht, wat gebeurt er als wij Westerlingen met cultuurdragers van de Arabische cultuur bij elkaar zetten? En toen hebben we 3 dagen bij elkaar gezeten met de verplichting. Als we die 3 dagen door zouden komen, dat we dan een voorprogramma van de Holmes Brothers volgens mij zouden doen.
0: Gewoon 3 dagen met elkaar opgesloten in de kamer gaan doen.
1: Ja, tot elkaar veroordeeld. En toen kwamen er 9 liedjes uit. En dat is voor wereldmuziek anders dan normaal. Meestal komen er stukken uit, maar wij hebben gewoon 9 liedjes met kop en staart. En toen zei iemand, moeten we daar een demo van maken. Toen zei iemand anders, wat is het verschil tussen een demo en een cd? En toen hebben we Anki gevraagd om de cd op te nemen. En die zong ook meteen een tweede stem. En zij kende Osama, want dat is namelijk de drummer van,
2: een
1: andere groep.
2: En dat was trouwens 9 jaar geleden of 10 jaar geleden.
1: Nee, niet zo lang, 8.
0: Ik heb even op de cijfers gekeken en volgens mij is het 10 jaar geleden.
2: Bijna 10 jaar
0: geleden.
2: Volgens mij
0: is het jubileum dit jaar. Je bent al zo oud, Ad. Hey, maar toen het idee eerst kwam en nog voordat je met z'n drieën dus opgesloten werd in die kamer, zag je het gelijk zitten?
1: Ik was een beetje weigerachtig.
0: Weigerachtig?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ik was ook een beetje cultuurfoob. Xenofoob. Net als iedereen aan de bar, om het zo maar te zeggen.
0: Oh?
1: Gewoon, dat is gewoon een normaal mens.
2: Hij heeft mensen, gewoon eerlijk
0: wat,
2: gezegd.
0: Ja, dat is wel heel eerlijk, Haitan.
1: Wat moet ik met die Arabieren? Maar dat was een vooroordeel en daar werd ik snel van afgeholpen.
0: Ja, zag jij het dan gelijk zitten, Haitan? Je dacht, wat moet ik met die Brabander zeker?
2: Zeker anders. Ben ik gewoon open voor alles en heb ik gewoon gedacht, ik ga gewoon iets proberen. Als het lukt, lukt het wel. Als het niet lukt, dan goodbye. Maar lukt het gelukkig wel.
0: Dus, en die term Arabicana, was die er meteen? Of hebben jullie die gaandeweg verzonnen? Wie heeft die bedacht?
1: Heb ik die verzonnen.
0: Heb jij die verzonnen?
2: Ik dacht erop, maar
1: nee, maar ik zit in de Americana. ik zit in de Americana.
2: Anki zegt dat ze heeft dit wel
0: van. Nou, daar kunnen we dan nog even over doorruzien naar de uitzending. Geeft niks. het is een unieke stijl en jullie zijn er ook meteen de beste in, want jullie hebben het zelf bedacht. Dat doe je goed.
1: Wij zijn een categorie op onszelf.
0: Ja, dat blijkt wel. Of hebben jullie navolgers al?
2: Dat weet ik niet.
0: Wel? Anne Maarten roept uit de verte van wel. Ik weet niet of we je horen, Anne Maarten.
3: Hoor je?
0: Ik hoor je.
3: Uit Utrecht is er een duo wat ook echte Arabische muziek met Amerikanen heeft vermixt. En die jongens heten... Oh, dat is dan jammer.
2: Even nadenken. Dat weet je niet.
3: Heel slecht.
0: Ik kom straks bij je terug. Denk rustig even na.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja. Dus eigenlijk is het een geleden... Anne Maarten roept uit de verte van wel. Yeah. Ik weet niet of we je horen, Anne Maarten.
3: Hoor je?
0: Ik hoor je.
3: Uit Utrecht is er een duo wat ook echte Arabische muziek met Amerikanen heeft vermixt. En die jongens heten... Oh, dat is dan jammer.
2: Even nadenken. Dat weet je niet.
3: Heel slecht.
0: Ik kom straks bij je terug. Denk rustig even na.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja. Dus eigenlijk is het een gelegenheids... En ook een

0: Die plagen elkaar, ja. En die oet van jou, Haitham, is dat een bijzondere, is het een bijzonder exemplaar waar jij op speelt?
1: Ja, die is speciaal voor mij gemaakt in Haifa, waar ik vandaan kom. Oh, deze de regio van de Galilea, speciaal voor mij toen ik 13 was. En de bouwer heeft gezegd, dat ga ik iets voor jou maken. Dat gaat gewoon, als je doorgaat met muziek, gaat het niet alleen maar in audio, maar ook visueel. En ik vind het gewoon een mooi instrument.
0: Hij is ook prachtig, hè? Ja, hij is prachtig ingelegd. Wat voor hout is het?
1: Volgens mij mahagoni. Maar weet ik, een ander ding volgens mij ook iets anders, maar ik weet het niet zeker.
0: Je bent er zuinig op, denk ik. Ja. Nou, je weet het, jij weet het helemaal, Haitham. De formule van Acoustic Roots is dat er hier meer gespeeld wordt dan gepraat. Zo dus ik nodig jullie uit om daar weer toe over te gaan. Ik ga even bladeren. Wat gaat het worden, Anne Maarten? Jij weet het.
1: Zout, de stem.
0: Ja, zout. No blues.

0: Steps. Ja. En het volgende nummer staat ook op het vierde album, Hela Hela. En staat deze ook op nieuw album? Nee.
1: Ja?
0: Nee. Ja? Nee? Okay. Nee. Nou, dus wel op het vierde album, Hela Hela. Nou ja, goed. Dat is klopt. Een bewerking van een nummer van Freddie King. Ik weet niet of iemand van de luisteraars Freddie King kent.

0: Dank u.
1: Dat waren er volgens mij.
2: Dat waren er weer drie, dus ik zou zeggen. Stel ik dat dit de concertzender is met Acoustic Roots elke derde vrijdag van de maand. Live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Overigens is het vanavond de laatste keer, maar dat even terzijde. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vanavond een swingend optreden van No Blues. Anne-Maarten van Heuvelen schuift aan. Ja. De laatste long-legged woman. Ja, dat zou Ankie kunnen zijn.
1: Kom erbij, Ank.
2: Of had je een andere long-legged woman in gedachten?
1: Ik denk niet dat het verstandig is om andermans vrouwen te gaan zingen. Dat is misschien wel...
2: Nou, hij is er toch bij, Ad? Dat is toch niet zo erg dan? Dan kan het toch wel?
1: Nou, ik denk... geen commentaar.
2: Dat is het beste antwoord, Anne Maarten. Ja. Ankie Kultje speelt ook in No Blues en zingt natuurlijk. En Anne Maarten van Heuvelen Bas. Hightown heeft net en Ad hebben net het begin geschetst. Hoe ging het verder na het eerste album? Die 9 liedjes waren een succes. Nou, CD en toen?
1: Toen dachten we, dan schrijven we een nieuwe CD. En het eerste album was niet heel makkelijk om te maken. Die 3 dagen waren nou niet echt uitje op de hei of zo.
2: Hoe ging het? Beschrijf de sfeer eens. Als je met z'n drieën zo bij elkaar zit 3 dagen lang, wat gebeurt er dan? Uitje op de hei, maar hoe zou je het dan beschrijven?
1: Ja, we hebben alle 3 onze eigenaardigheden in het bezien van hoe je muziek maakt. Mm-hmm. En dat levert nog wel eens wat meningsverschillen op. En dat is bij muziek maken is dat best wel lastig.
2: Maar het is helemaal niet zo raar ook. Want kenden jullie elkaar daarvoor al, jullie drieën?
1: Nee, ik kende Ad niet en ik kende Hightown niet en andersom ook niet.
3: Wat ook een factor was dat het natuurlijk de Arabische manier van muziek maken is een heel andere manier als de Westerse manier.
1: Ad en mijn manier van muziek maken was ook wel heel anders. Dus
3: ja,
1: dat,
3: natuurlijk.
1: Dus
3: sowieso,
1: dat,
3: maar
1: als het zo simpel was,
3: maar
1: dan...
3: Maar dat zoeken in hoe is een Arabier gewend om begeleid te worden of en die denken een heel andere... manieren om muziek te maken als de westerse manier van 4 maten zus en 4 maten zo. En dat was sowieso, afgezien dan van de persoonlijke verschillen, was dat natuurlijk ook een hele zoektocht.
2: Maar dat is dan eigenlijk best snel gegaan. Dat vind ik 3 dagen eigenlijk bijna
3: een
2: wonder.
3: Een wonder vond ik ook, ja. En er kwamen prachtige dingen uit, dus dat was ook nog wel leuk.
2: Anne Maarten?
1: Ja, het ging gewoon... Zo hebben we het eerste album gemaakt en het tweede ook. We kwamen gewoon met allemaal ideeën aan. Mm-hmm. Dus alle 3 van ons hadden gewoon een paar ideeën en dat hebben we uitgewerkt. Maar wat er wel een beetje... dat was meer op basis van hoe klinkt het? En uiteindelijk als er 2 van de 3 zoiets hadden van nou, dit klinkt lekker, dan gingen we dat doen. Ook al had dan soms een derde zoiets van ja, maar... Kijk, we hebben liedjes van deuntjes van Hightown hebben we echt uit elkaar getrokken. En daar was hij dan niet zo heel erg enthousiast over.
2: Daar wou ik nog vragen. Waren de verhoudingen gelijkwaardig? Want hoe ga je dat dan doen? Want als jij de deuntjes van Hightown uit elkaar gaat trekken... Hij is even de deur uitgelopen. Daar staat hij. Oh, ja, hij lacht er wel nog bij. Dus
1: dat was niet... dat was meer dat we... kijk, als je muziek wil maken, en dat is denk ik het algemeen zo... dan moet je proberen om iets te doen waar je uiteindelijk allemaal achter staat. En om op dat punt te komen, moesten we gewoon af en toe... En dat geldt voor al onze ideeën, moesten gewoon af en toe behoorlijk gehakt worden. Maar dan uiteindelijk krijg je wel ook een eindresultaat wat iets meer is... dan als je altijd maar zoutloze compromis sluit.
2: Mm. En heb je dat allemaal zelf kunnen doen, dat hakken? Of heb je ook van buitenaf...
1: Ja, nee, dat was dus altijd het probleem. De eerste 2-3 albums was dat hakken, was een enorm debakel. Het derde album viel trouwens van mee, kan ik me herinneren. Of was het schrijven heel moeilijk van Lume? Dat weet
4: ik was wel moe.
1: Oh ja,
2: Ad was moe.
1: Nou, dat hielp niet. Ik weet nog wel dat het opnemen van Lumen heel makkelijk ging. En toen zei Rob al meteen van... Oh, dat is geen goed teken. Die vond het. Dus, maar Hela was weer heel moeilijk om te maken. En toen daarna dachten we, nou, dit gaan we nooit meer doen. Zo erg was het. En daarna hebben we dus toch weer een album gemaakt.
2: Ja, hoe hebben jullie die stormen overleefd dan? Hoe doe je dat met z'n 5?
1: Meestal dat Rob dan zegt, misschien moeten we maar weer eens praten.
2: Rob is van het productiehuis, die jullie bij elkaar gebracht heeft.
1: Ja, die heeft een soort van opa-rol. En zo oud is hij nog niet, maar hij doet dat dan wel. Hij steekt dat, hij doet een grijze baard doet hij om. Nee, maar dat helpt wel, dat er iemand bij is die gewoon met een afstandje zegt... Nou, oké, wat vind jij, oké, nou, hoe ga je die dan verder oplossen? En, dat is wel prettig in zo'n groep. Anders dan hadden we denk ik niet... het vijfde album hadden we nog niet gemaakt. En het vierde album hadden we niet gemaakt. En het derde trouwens denk ik ook niet.
3: Dus ja, maar weet je wat ook wel helpt? En dat heeft iedereen zich vanaf het begin gerealiseerd. Is dat we natuurlijk wisten dat we wel iets heel bijzonders bij de hand hadden. Kijk, en op een gegeven moment worden die persoonlijke verschillen... die worden dan ondergeschikt gemaakt aan dat grotere totaal wat je hebt. Want de muziek is zo mooi dat eigenlijk niemand wil beslissen van... nou, laten we hier maar mee ophouden.
2: Niemand trekt de stekker eruit.
3: Natuurlijk niet, want de muziek is zo de moeite waard... en wordt ook steeds mooier. Het groeit enorm als je al die albums achter elkaar luistert. Als je ziet hoe die composities gegroeid zijn... en die invulling en hoe goed ze op elkaar ingespeeld zijn. Ik ben natuurlijk een beetje getuige aan de zijlijn... want ik ben producer en geluidstechnicus... afgezien daarvan. Maar ik vind dat ook meegespeeld heeft. En ga je door of niet? Weet je wel?
2: En de Arabicana was nieuw. Wat ik me ook afvroeg. Ja. Hoe breng je dat aan de man? Hoe ga je zo'n nieuwe muziekstijl... Hoe ga je dat promoten?
1: Nou, we hadden ten eerste al geluk met... het eerste album werd uitgebracht door CRS. En die heeft ook... die had meteen zoiets van... Bert Pijpers was dat, de platenbaas. En die zei meteen, het is mooie muziek, laten we het gaan proberen. En dat was wel heel belangrijk, omdat dat ook wel een gedeelte van het succes was. We hebben in het begin ook in Frankrijk best wel veel succes gehad, ook getoerd. En daarna ook via CRS zijn eigenlijk alle platen uitgebracht. Het laatste hebben we gedeeltelijk in eigen beheer gedaan, maar het grotendeels hebben we met Continental samengewerkt. En dat is toch wel prettig dat je een partij hebt die er meteen in gelooft en die ook ons heeft ondersteund. En natuurlijk productiehuizen als Nederland hebben heel veel eraan gedaan.
0: Ja. Die hebben moet je ook zeggen dat het gewoon in de tijd hing.
3: Ja.
0: De muziek ging in de lucht, omdat in die tijd had je een hele hysterische Oost-West verhouding met bomaanslagen en zo. Mm-hmm. En wij dachten ook aanvankelijk van, nou, er wordt helemaal niks, maar het was andersom. De mensen wilden getroost worden. En daar waren wij ineens daar.
3: Ja.
2: Dus ook op het goede moment, op de goede plek, zal ik maar zeggen.
3: Zeker.
2: Goed, dank jullie wel. Ik nodig jullie uit om jullie plek weer in te nemen. Want we kunnen het niet genoeg zeggen. Bij de concertzender moet meer gespeeld dan gepraat worden. Heb ik vorige week nog gehoord. In de Amstelkerk in Amsterdam. Dus dat gaan we dan maar doen. We gaan weer luisteren naar No Blues.
4: Farewell, Shelby.

0: Ga je een stukje blues in?
1: Een beetje blues als die kleine hier met die oet.
0: Oh jee, kijk. Wereldoorlog 3 breekt uit. Achter me is een gitaar.

dames en heren, vorig jaar was het Woody Guthrie jaar. Was hij 100 jaar dood. Dit is het nummer wat we kennen van Woody Guthrie. Het gaat over de gevangenis in Georgia. En Haitham en Anki zingen een duet over een bloempje in de woestijn.

0: No Blues. Het uur zit er bijna op. Het is onvoorstelbaar. De tijd gaat zo snel. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Ik weet niet wie hem gaat beantwoorden. Ad misschien? Of Haitham zelf?
1: Of toch de oudste?
0: Ad, dan maar. Fraaie en unieke muziek van een band die tot de gevestigde orde hoort, schrijft de Volkskrant. Ad, wat nu nog? Wat moeten jullie nou nog?
2: Goeie vraag. Nou, ja... Doorgaan.
0: Doorgaan, zegt Ankie, ik hoor het.
2: Ik kan me niet voorstellen dat we dat niet moeten doen.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Als je in een behoefte voorziet met de Arabicana, is het natuurlijk fantastisch dat om door te gaan. Wel, maar ja. Wat dan? Hoe blijf je je vernieuwen?
2: Nou, ik denk dat we elkaar nog eens een keer flink aan moeten pakken.
0: Weer 3 dagen opsluiten misschien met z'n allen.
2: Nee, ik weet het niet. Nee, er komen altijd nieuwe wegen. God, ik weet het niet. Als ik het wel had geweten, dan...
0: Haitham, weet jij?
3: Gewoon proberen en dan open zijn en dan komt het wel goed.
4: Nou, het is ook zo dat
0: Anne Maarten.
4: No Blues heeft, maakt muziek die nog steeds door mensen voor de eerste keer wordt gehoord. Ja. Hmm. En dat, ja, we hebben nog 5 albums, we zijn nog bijna 10 jaar bezig.
0: Ja.
4: Maar er zijn dus nog steeds heel veel mensen die ons nog niet kennen. En voor die mensen gaat dan echt soms, die komen er echt niet toe. Wat een prachtige muziek. Hebben jullie al een cd?
0: Dan zeg je wel 5.
4: Dus ja, dus het idee dat je altijd iets nieuws moet maken is misschien voor ons...
2: Old school.
4: Ja, is dat wel zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je iets doet waar, ja, wat gewoon mooi is en waar dus mensen gelukkig van worden.
0: Precies.
4: En is dat niet genoeg in de wereld?
0: Ja, ik vind het genoeg.
2: Het is wereldmuziek.
0: Ja, nee, ik vind het genoeg, maar ik wou toch even vragen. Maar gewoon doorgaan dan maar, zou ik zeggen.
4: We gaan in ieder geval een nieuw album schrijven.
0: Goed zo. Jullie spelen zo meteen nog 1 keer. Ik ga eventjes de agenda behandelen. En die is eigenlijk maar heel kort. No Blues treedt morgen 17 mei op in Leiden in de X. Op 31 mei op het Waterval Internationaal Vertelfestival in Zwolle. En op 21 juni op Festival Sensation in Dronten, waar de zomerzonnewende poëtisch gevierd wordt. En ze hebben mij al verteld dat dat heel erg leuk is. Dus zeker naartoe gaan, maar je moet wel vroeg op, want het begint geloof ik al om 4 uur 's ochtends of zo. Ad van Meurs organiseert elke maandagavond optredens van singer-songwriters in meneer Frits in Eindhoven. En programmeert ook het Naked Song Festival op 28 juni in Eindhoven. Check internet voor meer informatie. De sites van No Blues en Ad van Meurs. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van Acoustic Roots. Ik vertel dat de techniek in handen was zoals altijd van Hans Meerman. Hans, dankjewel. Presentatie Karin van den Boogaard. Volgende week is er een extra aflevering van Acoustic Roots. Niet met een live optreden, maar dan vertelt muziekjournalist en muzikologe Charlie Kroijmans over de festivals van aanstaande zomer 2014. En laat ze ook artiesten horen die daar te bewonderen zullen zijn. Volgende maand, juni, zijn we er niet live. Want dit was namelijk ook het laatste optreden op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Want de concertzender gaat voor de zoveelste keer in zijn geschiedenis weer eens verhuizen. Dit keer naar het theater Kikker in de binnenstad van Utrecht. Maar voor u als luisteraar maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Dus heel graag tot in juli met een nieuwe live artiest. En dan wil ik nog even zeggen dat jullie een van jullie allergrootste fans kon er vanavond niet bij zijn. Onze lieve coördinator Wereldmuziek Caroline Claire is er helaas niet. Ze is op vakantie. Maar ze luistert op haar vakantieadres via internet naar ons. En lieve Caroline, ik draag deze uitzending van Acoustic Roots op aan jou. Heel veel groeten, zegt hij dan. Hier is No Blues. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.

Ja, en hier ben ik weer met Brasil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

0: lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu.
1: Chico Science é Nação Zumbi, Monkey Town. Yeah, jongens. En hier tussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida Haiti, O Dedo na Ferida. Em 17 zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.